0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: hoor je thuis. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of die nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En ook deze week extra goedkoop. Een

0: Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: JND.
5: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
4: Radio JND.
5: Het beste van 10 jaar. De nacht van JND.
4: JND.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: De J&D.
7: J&D.
6: Roadshow.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
11: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
12: Dit is
13: Radio DND.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
13: 3 uur.
14: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 1 graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
15: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines

0: En een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: JND.
3: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
2: Radio JND.
3: Het beste van 10 jaar. JND. De nacht van JND.
2: JND.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
0: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 4 uur.
10: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de korting op de WW en de WIA moet in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Gek op

0: dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. J&D.
4: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
3: Radio J&D.
4: Het beste van 10 jaar... De nacht van J&D.
3: J&D.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek. Voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Gek op laag.

0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt... verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Dit is...
6: Radio DND.
11: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
6: 5 uur.
12: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes.

0: parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
10: JND.
11: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
10: Radio JND.
11: Het beste van 10 jaar.
10: JND. Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook de zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de
8: barbecue? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Goedenacht, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuw!

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek

0: nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl. Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
13: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
14: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
15: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: De J&D.
11: J&D.
9: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio J&D.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
7: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehands auto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI.
8: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Allee strijders, een hele goede morgen.
6: JND.
7: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
6: Radio JND.
7: Het beste van 10 jaar.
6: JND. Willem Bakker.
5: Het is vrijdag. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Met zometeen muziek van Jari Hellegers.

0: Jeffrey heeft ze met jij. En daarvoor Jari Helleger. Nee, niet met de vlam in de pijp. Nee. Het was de vlam in de pan. Ik zeg, ja. Even wachten. We zullen het even proberen over deze kant.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ik zeg een hele goedemorgen. Het is vandaag level 1677. Het betreft de zesde jaargang. Nummer 219 van de JND Ochtendshow. Ja, het lange Pinksterweekend ligt in het vooruitzicht.

ook eens een keer de meteorologische verwachtingen daarnaast ligt. Ja, dan is alles piekfijn in orde. En bedenk dan nog eens een keer dat wij de top 500 gaan uitzenden vanaf morgenochtend. Maar goed, kom ik zo meteen op terug. Eerst eventjes terug met beide benen op de grond. Een nieuwe J&D ochtendshow. Wat gaat deze J&D ochtendshow allemaal bevatten? Nou, de vaste ingrediënten zullen de revue gaan passeren. Het is vrijdag, dus we hebben drie vette weekendtips. Die hebben we iets na 8:30 voor je. Paul van Oosterhout, hij van onsbrabant.com. Die gaat aan jou vertellen waar je dit weekend moet zijn. Uiteraard gaan we ook luisteren met z'n allen naar de weekendmix. Gemaakt door Willem de Wijs. Die is iets na 8:30 te horen al hier bij ons. We hebben de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om ook vandaag naar ons te luisteren. Dus ik zou zeggen van, doe dat ook gewoon. En onze inbox, die staat ook open. Wagenwijd, kom er door als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat je wakker wordt door bakken. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je? En wat ga je vandaag op deze vrijdag? Allemaal sjouw. Laat het tot ons komen via de app of de WhatsApp 085 760 9936. Zometeen Russo en

0: Zo samen met Emma Heesters en Liefdesverdriet. En daarvoor Jan Biggel en Arno Sloot op de radio. Al hier bij ons met likes. Ik wil alleen likes. Hey, het is even kijken. Het is bijna 10 minuten voor 7:30. Het is de hoogste tijd geworden om even een blik te gaan werpen in onze inbox.
1: Hashtag JND staat aan.
0: We gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar het aan staat. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit het mooie Oudenbosch. In Nuenen staat hij ook aan. Nieuwkuik, Sleeuwijk, Den Bosch, Geffen. Hier om de hoek in Best staat hij ook aan. Geldrop, Eindhoven, Schaik. En last but not least in het mooie Nijnsel. Dan Richard Broeks uit Vught is onderweg naar zijn werk in Strijen. Nog één dagje werken. En dan hebben we een lang weekend. Nou, daar waren we inmiddels best wel al achter gekomen, denk ik zo. Maar goed, goed dat je het eventjes signaleert, Richard. Arvid Jens en... wacht even, Arvid Jens de Bierpets. En Jan-Willem van het Bossen Heteroseksuele Stedenstapel Collectief. Die zijn op missie in de jungle van Os. Ja, verzin het maar. En dan Corina en haar collega en Lindsay hebben JND aanstaan op hun werk in Drunen. Bij Henna Solutions BV. Op naar een mooie vrijdag en een prachtig Pinksterweekend. En vandaag zijn we hier full effect zonder chef Danny. Dan nog Toon Smits is ook aanwezig. De knapste loodgieter van Breman. Ook hij verheugt zich op een bijzonder lang Pinksterweekend. En Cor van der Zedenhoven, ook die luistert mee. En die heeft Radio JND aanstaan. In dat mooie dorpje eraan de Maas in Wijk en Aalburg.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Elke werkdag van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautywork. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is...

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
0: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Je weekend begint op vrijdag. De J&D.
7: Verzoek vrijdagavond.
6: Met 8 uur kruid. Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op J&D. Jij bepaalt de playlist op Radio J&D. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De J&D Verzoek vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
7: Radio J&D.
6: Radio J&D. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Willem Bakker.

0: Wesley Bronckhorst met Amalia, iets na 7:30.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Dat is waar je naar luistert, de Radio JND Ochtendshow. Op deze vrijdag, de 22e bij. Hele goede morgen. Hey, we gaan vandaag wederom, net als gisteren, 4 kaarten weggeven voor een gezellig

Hier een stapeltje met 4 kaarten liggen. De line-up die is fantastisch. En het enige wat jij moet doen als je daar hard voor muziek wil op onze kosten... is de plaatsnaam Geelze appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9937. Dus wil jij op kosten voor ons de hard voor muziek... komende zondagmiddag eventjes de plaatsnaam Geelze appen naar de studio... via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9937.

Mario Nardel met Zai. En we draaiden ook nog Jorieke Sterken met Goed Geboord. En Robert Pater. Maar nog steeds zijn we vrienden. Radio J&D, het is 7:15 geweest op deze vrijdag. Ik heb zojuist de oproep gedaan om de plaatsnaam Geelze te appen naar de studio. Vanwege Hart voor Muziek. Wat de komende zondag daar gehouden wordt. En er werden terecht opmerkingen gemaakt over het feit dat ik geen line-up genoemd heb. Nou, ik zal even wat namen noemen die zondagmiddag op gaan treden. Tijdens dat Hart voor Muziek. Daar in Geelze. Rob van Daal, Henk Dame. Henk Dissel, even serieus. Stef Eckel en Harry Vermeeken. Frank van Etten, Jeffrey Heesen, helemaal Hollands. Wil je nog meer namen? Corrie Konings. Sander Kwarten. Django Wagner, Jeroen van Zelst. Ja, je kan beter op gaan noemen wie er niet komen. Ik zie trouwens ook nog weer Rieke Sterke in de line-up te staan. Kortom, wil jij komende zondagmiddag, eerste Pinksterdag, genieten van fijne muziek en prachtige entourage. Daar is de Mollebos visten in de Geelze. Dan moet je een Hart voor Muziek op kosten van ons. En de enige manier om de gratis kaarten te kunnen winnen is de plaatsnaam Geelze te appen naar de studio. Het kan via de app van J&D en op de WhatsApp 085 760 993.

0: hem gehoord.
1: Jeroen van Zelst was dat met de ladder naar de hemel. En we draaiden daarvoor de Tramps met de Disco Inferno. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van uur nummer 1. Op deze vrijdagochtend van de ochtendshow van Radio J. Maar zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug. En we hebben iets na 8:30 in het komende uur. Uiteraard de 3 vette weekendtips van ons Brabant.com. Paul van Oosterhout. En als Paul aan heeft gezegd, uiteraard, dan krijgen we weer het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De J&D Weekend Mix. Uiteraard weer exclusief gemaakt voor Radio J&D door de beste party DJ van Nederland. Willem de Wijs. Je gaat hem horen tussen 8:30 en 9:00 zo meteen in het tweede uur van de ochtendshow. Verder natuurlijk gaan we de dagelijkse blik in het geschiedenisboek verrichten. We hebben de verjaardagskalender, fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren.
2: De J&D Ochtendshow.
1: Oh ja, we gaan ook 4 kaarten weggeven voor Hart voor Muziek.

zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.

0: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Die maakt elk project perfect.
0: Toppie! Paint Project. Meer info op paintproject.com.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met 100 boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Insom.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk Badkamer.

0: lunch op rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer!

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Een hele goede morgen.
2: J&D.
1: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
2: Radio J&D.
1: Het beste van 10 jaar.
2: J&D. Willem Bakker.
1: Hey, van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. Zo meteen muziek van Rob van Daal. Maar eerst zijn hier Douwe Bob. En...

Vandaal was dat. Waarom doe je dit nou? En daarvoor draaiden we Douwe Bob. Ja, en inderdaad, Mo, nog even blijven. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow. Op deze vrijdag, de 22e mei, 2026. Voor ons ligt een bijzonder lang Pinksterweekend. Vandaag toch eventjes vroeger voor de baas, maar dan morgen vrij. Overmorgen en daaraan toegevoegd als een stukje bonus

0: jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem die

0: telefoon zijn. De betontelefoon.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
3: JS Montage.
4: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
5: En geen een tamtam, het staat er op Boendam.
6: De betontelefoon.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: De JND.
15: JND.
13: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Zo, Huubke hier.
17: Ja. Hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
16: Ja.
17: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
16: 13 juni.
17: Helmond! Ja, jongen.
18: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
19: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
20: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in 1 dag.
21: ABN.
22: Met de M van Magnifique.
23: Wie gaat er mee naar buiten?
24: Naar buiten!
23: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
25: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
23: Met 10 jaar garantie.
25: Ah, de goedkoopste veranda.
26: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
27: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
28: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
29: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
30: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
31: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.

0: 30 mei gaat plaatsvinden. In Hoeve 1827. Namelijk de fanmiddag met Jan Biggel. Ja, dat wordt het meezingfeest van het jaar. En als jij daar volgende week zondag, de 31ste mei, naartoe wil, op kosten van Radio JND, wil jij zo'n setje van vier kaarten winnen, dan moet je even Jan Biggel appen naar de studio. En dan loop je het risico dat je volgende week gebeld gaat worden. Als dat het geval is, dan mag jij op onze kosten naar de fanmiddag dus van Jantje Bing. Gaan we volgende week in de ochtendshow vanaf dinsdag de hele week kaarten voor weggeven. Jantje Biggel dus. Hey, in dit laatste half uur van de ochtendshow zo meteen natuurlijk de JND Weekend Mix. Maar eerst even iets heel anders.
1: De JND Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Het weekend is te kostbaar om het te laten verslonzen. Waarom jezelf terugtrekken in de thuisbunker op de bank met lauwe cola en een bakje zachte paprika chips. Als je ook vreed kan feesten. Vandaar dat we hem weer aan de telefoon hebben. Paul van Oosterhout. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Ik heb weer drie partytips uit de bomvolle agenda geselecteerd. Het is 3 dagen feest in Westelbeers met de Pinksterfeesten. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Vulgaire en Frans Bauer. Daarnaast is er op zaterdag de Trekkertrek Elshout. Overdag barst het spektakel los op de banen. En 's avonds gaat het in de tent nog even door met de buren van de brandweer en Jeroen van Zelst. En tot slot is het op de zaterdag en op de zondag feest in de Moer met het Moerspringsterweekend. Met optredens van onder andere de WC Experience, Senna, John West en Henk Wijngaard. Deze en nog veel meer tips vind je op onze website onsbrabant.com.
0: Dankjewel Paul voor de 3 vette weekendtips. En dan is het weer de hoogste tijd geworden voor
1: de JND Weekend Mix.
0: Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat te kopen gaat. Exclusief op Radio JND in de JND Ochtendshow. Gemaakt door de beste party DJ van Nederland. Hier is hij met de JND Weekend Mix.
1: De start van je weekend. Dit is de Radio JND Weekend Mix. Met Willem de Wijs.

Ja, ik heb hem gesproken, Willem de Wijs, en hij zei tegen mij... het was de weersverwachting die mij geïnspireerd heeft... tot het maken van deze mix. Ja, je hoorde hem zojuist voorbij komen. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het weekend. De J&D Weekend Mix. Willem de Wijs. En volgende week, dan hoor je hem weer.

1967, het Warehuis Innovation in het centrum van Brussel, brandde toen volledig uit. Het is de meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis, met 323 doden en 150 gewonden. Dat was dus in 1967. Dan in 1972 Ton Zijbrands, die werd toen wereldkampioen dammen. En in 2021 toen vond het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. Italië won met de rockband Moonskin. En die volgde toen Duncan Lawrence op. Dat was dus in 2021, op de dag van vandaag. Dan de jarige. Jarig vandaag Jeroen Latijnhouwers. Een presentator, nieuwslezer voor het RTL Nieuws. Hij viert vandaag zijn 59ste verjaardag. En ook is vandaag jarig Yvonne Muldijk van Zelderen. En we kennen deze dame beter als Kim Holland. En Kim Holland, ze viert vandaag haar 57ste verjaardag. En ook jarig vandaag, hij is geboren in 1956. De levende legende. Zijn naam is Danny Christian. Danny Christian, hij viert vandaag zijn 70ste verjaardag.

0: Danny Christian, Rosamunde. En we draaiden deze Danny Christian niet zonder reden, want hij viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Danny Christian. Het is 9:06. We gaan overschakelen naar Iris. Goedemorgen, Iris. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hallo Iris. Iris, waar kom jij vandaan?
1: Uit Gilze.
0: Uit Gilze, hey, dat is toevallig.
1: Ja.
0: Hey, ik heb begrepen dat er deze dagen met de Pinkster veel te doen is in Gilze. Wordt een bepaald feest gehouden. Klopt toch, hè?
1: Sorry, wat zei je?
0: Ik wilde zeggen, deze dagen wordt in Gilze een feest gehouden.
1: Ja, klopt, zeker.
0: Ja, de mollenbosvisten, of iets dergelijks?
1: Ja.
0: Waar staat het eigenlijk voor?
1: Oh, dat is een goeie, dat weet ik zelf niet.
0: Je gaat er toe...
1: In verband met Pinkster is het, dat is altijd met Pinksteren. Maar...
0: Altijd met de Pinksteren, hartstikke mooi. En komende zondag, dan vinden daar de opnames plaats van Hart voor Muziek.
1: Zeker.
0: En ik heb een fijn bericht voor je, Iris. Want ik mag jou daar op kosten van Radio JND naartoe gaan sturen.
1: Heel leuk.
0: Nou, weet je al wie je mee gaat nemen daar naartoe?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Nou, je hebt nog een paar dagen de tijd om wat mensen bij elkaar te rapen. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik zo.
1: Ja.
0: Hey, ga je vandaag nog leuke dingen doen?
1: Nee, werken.
0: Alleen, en waar werk je als ik vragen mag?
1: Op een kantoor.
0: Oké, op een accountantskantoor. En staat daar heel de dag Radio JND aan?
1: Nee, daar niet. Alleen in de auto en thuis.
0: Okay. Hey Iris, ik wens jou alvast een hele fijne zondagmiddag. Wat zeg ik? Ik wens jou een fijn Pinksterweekend.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: En geniet ervan komende zondagmiddag.
1: Ja, is goed.
0: Hartstikke goed, Iris. Nog proficiat met de kaart.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dat was Iris uit Gilze. Zij ging aan de haal met de laatste vier kaarten voor wat betreft Hart voor Muziek. Hey, nog even een berichtje wat ik net binnen heb gekregen. Hoi Willem, wil je een plaatje draaien voor het Dream Team Schalk van ons? Plaatje moet zijn Baccara, I Can Boogie. Bijvoorbeeld dank Timo, Tim en ik. En ik, dat is in dit geval Chef Paul. Die Baccara, die hou je nog een keer van mij te goed. Ik ga wel Guido van der Graaf voor jullie draaien. Hey, dank je voor het luisteren. Dit was de ochtendshow. Morgen, zondag en maandag ben ik er eventjes niet. Ben even op Pinksterreces, zullen we zeggen. Wat je wel gaat horen, is de top 500 vanaf morgenochtend 7. En wat de ochtendshow betreft, dinsdagochtend. Wij leveren wel eens en om 7 uur, dan meld ik me weer. Rest me nog jou een paar fijne Pinksterdagen toe te wensen. En tot dinsdagochtend. De laatste in dit uur, Guido van der Graaf, de eeuwige vrijgezel.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Rocks.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: Vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen. En in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg geen. Okay.
6: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
12: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
13: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
14: Als u

0: vakspecialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: JND. Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
8: Radio JND.
7: Het beste van 10 jaar.
8: JND.
7: Aan de slag.
8: Aan de slag.

0: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
1: Grindkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
4: JPB, de zonwering specialist.
5: Zonwering voor buiten en binnen.
2: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
8: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
7: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
9: Ik heb de lente in mijn bol.
7: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Goedemorgen.

0: malen. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional.

0: winkel.
1: Op is op!
0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: J&D app.

0: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Dan de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI tweedehands.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen. En ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat.

maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Container.

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
3: J&D.
4: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
3: Radio J&D.
4: Het beste van 10 jaar.
3: J&D.
4: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: Nederland.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch, een lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 2 rijstroken zijn afgesloten, vanaf de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 rijstrook is dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Nijkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
1: Jouw Nederlandse dag.
9: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
10: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
11: En nooit te veel betalen.
10: Ga ze bij de vleuten halen?
11: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
16: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
17: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
18: Van Schijndel.
19: Kerkstraat 7 in Geffen.
18: Bedrijfskleding.
7: De J&D.
1: J&D.
7: Roadshow.

Schippers Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Als u

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen.

0: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint
0: Check paintproject.nl.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
9: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes

0: ochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
1: Radio J&D.
0: Het beste van 10 jaar.
1: J&D.
0: Aan de slag.
1: Aan de slag.

0: Amsterdam. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
7: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
6: Maatwerk Sanitair.
7: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
8: Kijk nou, daar hebben Lau.
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
11: 0626-222-498.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van

0: Een Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27. In beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. 2 rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
12: JS Montage.
13: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
15: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: regel. Op is op!
1: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
2: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf 4,95.

0: Betontelefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
0: En geen tamtam, het staat rap op Hoendam.
2: De Betontelefoon.
3: De J&D.
4: J&D.
3: Roadshow.

0: nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
1: Tegelhalbrabant.nl.
5: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 73 in Goorle.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Officieel dealer van NDI in Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Een dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt. Blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, Alibest.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
8: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495-5859-57. Of kijk op henk.jobs.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
12: Robby's Buitengewoon.
11: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
12: Robby's Buitengewoon.
11: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: JND.
15: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
14: Radio JND.
15: Het beste van 10 jaar.
14: JND. Jouw Nederlandse dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
16: Beste vrienden.

0: bosfans.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: En Jack, wat

bedrijfstalent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59. De weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederland.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Rijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: De nieuwe J&D F.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

de sportzomer volgen in elke kamer nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
3: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
2: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
4: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Rolcontainer!

0: beste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Europa-run maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Europa-run wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
7: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
7: Oh, seks.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: JND.
7: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
6: Radio JND.
7: Het beste van 10 jaar.
6: JND. Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: contact op Pideico's Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar vdeico.nl en neem

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts 1 rijstrook geopend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
9: Bedrijfs- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: Jan Begel. Op is op!
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking, kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
6: Zo, Huub hier.
7: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni. Helmond!
7: Ja, jongen.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ik wil sneller.
10: Schade.

0: is Yerenday. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de Yerenday Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio Yerenday.
1: Willem met de Ochtendshow.
0: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio Yerenday.

0: lastige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je Praagmaat.
4: Praagmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je

0: je thuis. 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraak in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging 1 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Ken je Stolk in Boxtel? De basis.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
5: Paintproject.
4: Meer info op paintproject.nl.
6: J&D.
2: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
6: Radio J&D.
2: Het beste van 10 jaar.
6: J&D. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Zo, wat is het warm.
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork een half uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsberg.

0: een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Telefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: En geen tamtam, het staat er op Boendam.
2: De betontelefoon.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
5: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
3: Tegelhalbrabant.nl.
6: Kijk nou, de Reddelo.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0626-222-498. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Kijk nou, de Redde Lau!
8: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
11: Hé jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
12: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
13: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
14: JS Montage.
15: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
16: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
17: En nooit te veel betalen.
16: Gaan ze bij de vleut halen?
17: 25.000 vierkante meter.
16: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
17: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
18: Of kom naar devleut.com.
19: Bestel nu ook eenvoudig online.
20: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
21: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
20: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan twee Nederlanders het leven kostte. Eén stierf aan boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jette. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jette zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. Drie mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de twee BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. Vier andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
25: J&D Verkeer.
26: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom.

0: toilettaxi.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Het weekend.

0: Bouwers Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
2: JND.
1: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
2: Radio JND.
1: Het beste van 10 jaar. Vrijdagmiddag, 3 uur.
2: Koen van der Vorst op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
3: Weekend!
4: Weekend!
2: Dit is de JN30.
3: Gaan we! Het is, mag ik zeggen, een soort hittegolf die was afkomt dit weekend. Het code rood aan zomerweer mogen we toch volgens mij wel afvuren. Welkom bij de vrijdagmiddag van Radio JND. De zon overgrote vrijdagmiddag met 30 hele fijne zonnige hits die allemaal in de juiste volgorde staan. Ik heet je van harte welkom bij de enige echte
2: JN30!
3: Mijn naam is Koen en ik mag ze aan je voorschotelen tot aan een uur of zes. We gaan het weekend hier samen aftrappen. Een heel mooi Pinksterweekend, een extra lang weekend. Met onder andere hier bij Radio JND. Meer erover dadelijk, de JND Top 500. We trappen af deze week met Miss Montreal op nummer 30. Dit is Schuilen.
2: Nummer 30.

0: De vlam in de pan, Jordi Jari Hellegers.
1: De JM 30. Koen van der Voorst.
0: Deze week nieuw binnen op plekje 29. Hey, welkom bij de JM 30. De meest actuele hitlijst van Radio JND. Het beste van Radio JND. Maar dan in de top 30, mag ik dat zo zeggen. In de juiste volgorde tot aan een uur of zes vanavond. Het weekend wordt hier afgetrapt. En het wordt een heel mooi zomers weekend. Mooie temperaturen. En bij JND een mooi speciaal weekend. Want vanaf morgenochtend 7 uur dan start hier de JND Top 500. De 500 beste liedjes van de afgelopen 10 jaar. Radio JND. Dus ja, het weekend staat helemaal in het teken van hitlijsten. En daar hebben we een partij veel zin in. Ja. Vanaf morgenochtend 7 uur dus. En nu, tot aan 6 uur, de 30 allergrootste van deze week in de JN30. En ik mag ze aan je presenteren tot aan 6 uur. Hey, laten we kijken hoe we deze week de muzikaal gezien voorstaan. Met in totaal 8 stijgers, 12 zakkers. 6 nummers zijn gelijk gebleven en nog eens een keer 4 nieuwe binnenkomers. Dat is de stand van zaken deze week in de strijd in de JN30. Uiteraard hebben wij een nieuwe Radio JNT successchijf. Een liedje dat de komende week helemaal grijs gaan draaien. En ik kan zeggen dat het een liedje is gebaseerd op een ander liedje. Mag ik dat zo zeggen? Het is lekker zomer zo. Dus dat is in ieder geval voordelig wat we gewoon erbij krijgen dit weekend. Je gaat hem zo dadelijk horen. Iets voor alle 5 gaan we bekendmaken wie de Radio JND successchijf in handen gaat krijgen. Eerst verder met Henk Dissel. Vorige week stond hij op 27. Deze week moet hij 1 plaatje inleveren. En staat hij op plekje nummer 28 met zijn laatste nieuwe single. Die heet Water.

0: Frank Verkooijen met Susanna Veldbeijer. Veel leuker met jou, dat is duidelijke taal. Je hoort ze deze week op plekje nummer 27. Komen van 23 af. Moeten deze week dus wat inleveren, maar wel al 7 weken bij ons in de lijst. En ze waren ook al de Radio JND Successchijf. Bij de half 4 op de vrijdagmiddag van JND. Zometeen Roet de Soleil van Wolter Kroes. Ook muziek van Aaron Blomhaard en Zoe Levi. Je gaat Traden van Goud horen, is nieuw. En een tip voor de JN30 deze week. En Danny de Munk hoor je zometeen na de laatste nieuwe single van Tino Martin. Vorige week kwam hij nieuw binnen op plekje nummer 29. En deze week stijgt hij door naar plekje nummer 26.
1: Nummer 26.
0: Dit is Jong en Dom bij Radio JND.

0: Dino Martin, Jong en Dom hoor je. Vorige week binnengekomen in de J30 op 29. En inmiddels nu op 26, toch wel lekker doorgestegen. Het is de J30 met tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Wolter Kroes, Route du Soleil. En ook nieuwe muziek van Aaron Blommaert en Zoe Levi. We hebben een nieuw liedje, die heet Tranen van Goud. Zoe Levi, Levi, wat je wil. Eén van de twee, altijd goed vind ik. Je gaat ze zo beide horen. En dadelijk hier verder met de J30. Onder andere Danny de Munk, heerlijk komt eraan. John de Bever, als jij nu nog niet weet, ga je zo horen. Na een tipje dus van Wolter Kroes onder andere.
1: Dit is een tip voor de J30.

0: En zo in Livé hoorde je het raden van goud, de tip voor de JN30. En zo meteen tellen wij door. Onder andere John de Bever staat in de lijst. Als jij nu nog niet weet, Danny de Munk komt er ook aan. Heerlijk. En Pascal Redekker in de badkamerkraam. Dus blijf hangen in de ene rechte.
1: JN30, Radio JN30.
0: Tot zo.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer.
3: Al je afval aan de kant.
2: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
5: rolcontainernederland.nl. Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
8: Smit dakbedekkingen, uit best.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk.
9: Bel even met Henk.
10: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 5859 57
10: of kijk op henk.jobs.
11: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
12: Robby's Buitengewoon.
11: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
12: Robby's Buitengewoon.
11: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
13: Wie gaat er mee naar buiten?
14: Naar buiten!
13: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide, een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopert-Hertogdomsplein een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ik heb de lente in mijn bol.
8: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Daarmee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
3: Grintkeizer.nl.
2: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Douche eruit, bad erin. Ja, zo gaat die goed.
7: En wat doen we met het bouwafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
8: De bouw.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
10: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
8: Containernederland.nl.
11: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
13: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
14: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
16: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
15: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. De J&D Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
15: Koen van der Vorst.
17: Nummer 25.

0: Deze week naar 24. Hey, morgenochtend om 7 uur in de morgen al vroeg gaan wij van start met de enige echte
1: JND Top 500.
0: Ja, morgenochtend wordt hij afgetrapt door Jan Molenberg. En dan gaan wij doortellen tot tweede Pinksterdag. Tot een uur of 6 in de avond met de JND Top 500. De beste nummers van de afgelopen 10 jaar Radio JND. In de juiste volgorde. Een kleine tease. Morgenochtend om een uur of 7 trappen wij af met Guido van der Graaf. Maar meer ga ik eigenlijk lekker niet vertellen. Nee, daarvoor moet je gewoon lekker blijven luisteren. Het hele Pinksterweekend lang. De 500 allerbeste nummers van de afgelopen 10 jaar Radio JND. Dus heel veel oh ja momenten uit de afgelopen 10 jaar. En dat allemaal in een hele fijne lijst. Het wordt prachtig mooi weer, dus je kunt lekker buiten zitten. De radio lekker aangooien. Waar je ook heen gaat, lekker de JND Top 500 luisteren. En ja, weet je, één ding is zeker, meezingen is gegarandeerd. Vanaf morgenochtend 7 uur, de JND Top 500 hier bij Radio JND. Marco Schrijbaker stond vorige week op 20 in de JN30 met De Nacht. En deze week...

Grote kans dat je dit weekend de badkamerkraan nog een keer opzoekt voor een klein beetje extra verkoeling. Pascal Redekker deze week nieuw binnen op 22 met zijn badkamerkraam hier in de JN30. Ja, en eerlijk is eerlijk, het wordt een prachtig mooi weekend. Vanmiddag wordt zomers warm met 25 tot 27 graden. In de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken. Maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. En de UV-index die is vanmiddag 6. En dat betekent dat je in 15 tot 25 minuten gewoon compleet kunt verbranden. Vanavond blijft het tot zonsondergang rond 9:45 zonnig. Het is dan nog zo'n 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. En daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. En tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met 26 tot 29 graden. Dit is de JN30.

0: Gisby hoorde je bij Radio JND. Dit ben ik.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Gisby stond vorige week op 15, deze week op 21. Maar wel maar liefst alweer 6 weken bij ons in de hele fijne JN30. Bijna 4 uur, zo beneden de nummer 20. Die is in handen van Monique Smit. Heb ik je dat bij deze alles verklapt? Maar eerst tijd voor nieuwe muziek. Onder andere Gerard Joling heeft een nieuwe single. Die heet Niet voor één keer. En Manuel. Spreid mijn vleugels uit is ook nieuw. En gaan we draaien voor je. Beide een tipje voor de JN30. En we starten met die van Gerard Joling. Nieuw als tip voor de JN30 aangemeld. Dit is Niet voor één keer.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
2: Praxis.
6: Zo, Huubke hier.
7: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
6: Helmond.
7: Ja, jongen.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationszaal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord. Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Miros-Gestel en Knoop en Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Knoop het Emmeloord en afrit Urk een kwartier op onthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 grill en bar.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
7: Goedemorgen!

0: van Zochel.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI.
4: Tweedehands. Oh, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Hey, hallo, Jan Wiggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: en 30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
1: JND.
0: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
1: Radio JND.
0: Het beste van 10 jaar.
1: JND. Koen van der Voorst.
2: Ja, en nu tellen wij gewoon verder met onze eigen JN30. Onderweg Alex, Hallermee en Bluff komen eraan. Eerst de muziek van Monique Smit.
1: Bij JND hoor je daar.
2: Ik wil je helemaal op 20.
1: Radio JND. Nummer 20.

0: Nummer 20 in handen van Monique Smit. Vorige week stond zij op plek nummer 12 en deze week op 20 met Ik wil je helemaal.
1: 32 overzicht.
0: Tijd voor een klein overzichtje van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je Miss Montreal met Schuilen. Op nummer 29 kwam nieuw binnen Jari Helligers met Vlam in de Pan. Op plekje 28 kwam van 27 af Henk Dissel met Waterpas. 27 was in handen van Frank Verkooijen en Suzanne Veldmeijer. Veel leuker met jou. Op plekje nummer 26 Tino Martin, Jong en Dom. 25 Danny de Munk met Heerlijk. Op 24 John de Bever, Als jij nu nog niet weet. Op 23 Marco Schuitmaker en Deze Nacht. 22 nieuw binnen Pascal Redekker en de Badkamerkraam. Op 21 hoorde je Gisby, Dit ben ik. En op 20 Monique Smit en Ik wil je helemaal. Nou, ik wil ook graag dat jij hier bij Radio JND blijft hangen. Want ik zei net al, het hele Pinksterweekend hebben wij iets fantastisch leuks. De JND Top 500, de beste hits van de afgelopen 10 jaar Radio JND. In de juiste volgorde, vanaf morgenochtend 7 uur. En nu, tot aan 6 uur, de 30 allergrootste van deze week. De JN30 meelezen kan online.

Anna mee en Bluff samen. Zo'n goede combi, hè? Ik ben niet meer bang, hoorde je. In de JM30 van nummer 16 deze week naar 18. Daarvoor nog van 17 naar 19. Alex met één zomernacht met jou. Het is vrijdagmiddag. Het is bloedje heet buiten. 27 graden. Wij hebben de nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit. 4 weken in de lijst. Vorige week stonden ze op 2.

30, vorige week op 21, deze week op 16. Eén week bij ons in de lijst en lekker door het dak gevlogen dus. En daarvoor nog Chris Cross, Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. 4 weken in de lijst met Zij Horen Mij en deze week op plekje nummer 17. Hey, zo dadelijk gaan wij hier de nieuwe Radio J&D successchijf aan je bekend maken. En hij is in Griekse stijl vandaag. Meer kan ik er niet over vertellen. In Griekse stijl gaan we zo meteen. Pas goed bij het weer. Ik weet zeker dat je denkt van, man, dit is zo wel lekker op de vrijdagmiddag. Eerst uit voor de laatste nieuwe single van Robert van Hemert en André Hazes samen. Van 13 deze week naar 15. 8 weken in de lijst. Dat is

0: thuis. Het zijn André Hazes met Robert van Hemert samen. En daarvoor nog Mike Pietersen en dat doe jij. Het is de J30, bijna 4:30. En dan weet je dat wij iedere vrijdagmiddag de nieuwste, belangrijkste track op Radio J&D aan je bekend maken. De nieuwe Radio J&D successchrijver. En dat stokje wordt overgedragen aan niemand minder dan Jeroen van Zels. Zijn nieuwe single heet Griekse Nacht. En vanaf nu bekronen wij hem een week lang als meest belangrijke artiest op Radio J&D. Als Radio J&D successchrijver. Daar gaan we!
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio J&D successchijf.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Zaakspecialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar Bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen. Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: J&D

0: verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alphen Simpels Gestel en Knoopert Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen. Tussen Knoopert Kundenberg en Spouwbeek drie kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementslas.
11: Holy kozijnen, daar heb je
9: voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
12: Nieuw!

zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast en Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

J&D, daarvoor nog Kimberly Fransens. Die op 14 hoorde je met Als ik dan denk aan jou. René Schuurmans deze week op plekje nummer 13. Komt van 18 af. Hey, welkom. Dit is de J&D op Radio J&D. Russo met Emma Heesen samen. Liefdesverdriet komt eraan. Lil Kleine ook met Samuel Welten. En de Amsterdamse zomer. Maak me nou niet gek. Ga je ook zometeen horen hier in de J&D. Meelezen kan online via radiojnd.nl. We gaan op richting het zonovergoten weekend. Vandaag al 27 graden. Guido van der Graaf, hoor je nu? Van 10 deze week, nummer 12 gezakt. Maar liefst 8 weken in de lijst. Dit is Ik Kom Terug. De

0: Emma Heesters hoorde je en Liefdesverdriet. Daarvoor nog Guido van der Graaf. Je hoorde hem op plekje nummer 12. En ik kom terug en Russo en Emma Heesters op nummer 11 deze week komen van 9 af. Dit is de enige echte J31, de meest actuele hitlijst. Mee te lezen, gratis en voor niets via radiojnd.nl. Of via Spotify kun je de lijst volgen. Morgen trouwens geen J31 non-stop van onze, vanwege onze eigen J&D Top 500... die we morgen vanaf 7 uur in de morgen uitzenden. Zo! Goedemorgen, onderweg zo meteen. Wat zeg ik? Goedemorgen. Goedemiddag wil ik zeggen. Bijna weekend. Suzanne en Freek komen er ook aan halverwege. Eerst tijd voor de nummer 10 van deze week. Kom van 19 af. Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Dit is Maak me nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek, hoorde je. Het is niemand minder dan Lil Kleine met Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer op plekje nummer 10.
2: 32 Overzicht.
1: Op 20 hoorde je Monique Smit, ik wil je helemaal. Op 19 Alex met de Zomernacht met jou. Op 18 hoorde je Hanne mee met Bluff, ik ben niet meer bang. Op 17 Chris Kos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit, zij hoor bij mij. Op 16 Mike Pietersen, dat doe jij. En op 15 André Hazes met Robert van Hemert en Samen Uit, Samen Thuis. Op 14 nieuw binnen Kimberly Francis, Als ik dan denk aan jou. Op 13 René Schuurmans, al win ik 10 miljoen, sorry. Op 12 hoorde je Guido van der Graaf, ik kom terug. Op 11 Russo met Emma Heesers, Liefdesverdriet. En op 10 hoorde je Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Het hele fijne, maak me nou niet gek. Het is 5:10, het weekend gaat bijna beginnen. Het zonovergrote weekend. JND gaat je richting het weekend helpen. Met onderweg Sven Versteeg zometeen als tip voor de J30 en Lange Frans. En Danny Vroger komt er ook aan. En eerst tijd voor muziek van Suzanne Freek. Dit is Halverwege op 9.
2: Nummer 9.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
10: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan Siergrind of Marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
11: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
12: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
13: Dit is
14: Radio DND.
13: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij JND hoor je thuis.
14: 5 uur.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft, wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. 1 agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een 2e verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. En Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: JND Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een 30 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn een 30 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een 30 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een 30 minuten. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
17: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
13: Boek dan nu de Crazy. Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bedrijf of personenauto?
18: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
19: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
18: En gratis vervangend vervoer.
19: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
18: Industrieweg 27 in Oorschot.
20: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
21: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
22: Kies je Prachtmaat.
21: Prachtmaat.
22: Dan weet je dat het goed staat.
21: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
22: Dan weet je dat.
23: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
22: Van Schijndel.
24: Kerkstraat 7 in Geffen.
22: Bedrijfskleding.
25: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
26: Gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
14: JND.
13: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
14: Radio JND.
13: Het beste van 10 jaar.
14: JND. Koen van der Voort.
13: Officieel weekend. Heerlijk zeg. Nou, laat een warm weekend maar komen. Damien Vros komt eraan en ook Mart Hoogkamer en Billy Dan zometeen.
22: Bij JND hoor je
13: tijd. En eerst Django op 8.
14: Radio JND. Nummer 8.

Van Damien van ons uiteraard. En je hoort hem deze week op plekje nummer 7. Kom van 5 af. En daarvoor nog Django. Die blijft staan deze week op 8 met Waarom ben jij gegaan? Hey, welkom. Het weekend is begonnen. Je hebt het weer overleefd. De werkweek. Applaus voor jezelf. Hoppatee. Welkom bij het weekend van Radio J&D. Een mooi weekend. Onder andere vanaf morgenochtend om 7 uur de J&D Top 500. Heel veel zin in. Het beste van 10 jaar Radio J&D in de lijst der lijsten. En vandaag gewoon zo'n 27 graden. En morgen 29 graden. Nou, tijd voor een klein sappie daar waar om het weekend te openen. Doe met Mart Hoogkamer en Billy Dans. Blijven staan deze week op 6. Dit is Gap.

0: John West.
1: Weer gezellig, toch?
0: En Lange Frans, je hoorde alles wat ik zoek. Daarvan nog Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappie sappie draaiden wij op plekje nummer 6. En John West en Lange Frans stonden vorige week op 7. Stijgen deze week naar 5 in de JM30. Staan inmiddels 9 weken bij ons in de JM30. Heel de weg naar beneden hier gaan we een jaar tot de tijd in met Samuel Welten. En we gaan afscheid nemen van Jesse Prins deze week in de lijst. Want 1% verdwijnt deze week in de JM30. Gaat hem zo horen. Over Samuel gesproken, die nu op de lijst. Op nummer 4 met zijn uitsloper samen met de bankzitters op JM30.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Schade? Wees

0: verrast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
2: Je maakt het top met Leidingshop.
1: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf-mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
2: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Strand Nulde, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Grubbevorst en Belfeld, 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nieuwe Vibra. Dat is die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doe je goed. Vibra.
8: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
9: Maatwerk Badkamer.

0: Check paintproject.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mis.

0: paint.nl of kom langs in Hezen.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die

0: 2008 in Zon. Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Schade.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: De J&D.
3: J&D.
2: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.

0: te vinden, helaas, pindakaas. Maar ja, weet je, het is gewoon een kwestie van tijd dat deze man terugkomt in de hitlijst, dat weet ik zeker. Hij heeft er maar liefst 12 weken erin gestaan. Ook een ex-succes schrijft, dus ook die heeft hij in handen gehad. Zo, het is jouw radio die op JND staat en daar ben ik blij mee. Jannes komt eraan zometeen op nummer 3. Maar eerst gaan we een jaar tussen tijd in. Toen stond deze man op nummer 1 met zijn echte liefde is te koop. Samuel Welten, en je hoort er nu nog een keer in de JN30.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en je luistert naar Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: JND. Bij JND.

0: de nummer 1 in de J30 Echte Liefde is te koop.
1: J30 Overzicht.
0: Op 10 hoorde je Leo Kleine met Samuel Welten, de Amsterdamse Zomer en Maak Me Nou Niet Gek. Op 9 Suzanne Freek, halverwege. Op 8 Django, Waarom Ben Jij Gegaan. Op 7 Damien van Os en de Diamantenring. Op 6 hoorde je Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Op 5 John Meester en Lange Frans, Alles Wat Ik Zoek. En op 4 Samuel Welten en De Bankzitters met Uitslover. Amalie is gewoon 11 weken in de lijst al. Bizar gewoon. Nou, en dan eens even kijken hoe die top 3 er deze week aan toe gaat. Of hoe die ervoor staat, mag ik het zo zeggen. We gaan in elk geval aftrappen met de koning der piraten. Jannes, die blijft staan op 3. 4 weken in de lijst, ook al ex-succes schrijf. En deze week mag hij opnieuw de top 3 aftrappen. En dat doet hij met Dans Tot de Morgen met mij op plekje.
1: Nummer 3.

0: Yes, het is de nummer 3 van deze week in de J30. Het is dans tot de morgen met mij. Maar liefst 4 weken al in de lijst. En ook al succesrijk geweest. Ja, en de volgende 2 staan 6 weken in de lijst. Het zijn Donnie en Senna samen. Waar blijf je nou eens deze week opnieuw? De nummer 2 in de J30.
1: Hallo, ik ben Senna en je luistert naar de J30.
2: Nummer 2. Ik ga van

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna. Waar blijf je nou, hoor je? Het is bijna 6 uur. De J30 op nummer 2 stonden ze deze week. En dan missen wij nog 1 liedje in de lijst. 10 weken in de lijst staat deze man, Justin de Wild. Het is toch wel echt de grootste klapper van Nederland, volgens mij. Cheerio, deze week opnieuw op plekje nummer 1. Daarmee gaan wij het weekend in. Vanavond hier de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid. En morgenochtend om 7 uur gaat hij los. De J&D Top 500. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En ik spreek je morgen om 12 uur. En om 12:30 komt dan Jan Biggel nog langs. Vertellen over zijn fandag. Die gaat plaatsvinden op 31 mei, volgende week zondag. Dus dat morgen en dus heel dit Pinksterweekend de J&D Top 500. Alleen maar luisteren naar J&D. We gaan eruit, het weekend in met Justin de Wild en Cheerio op plekje.
3: Nummer 1.
4: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

Betontelefoon zijn. De Betontelefoon.nl. En geen tamtam, het staat er op Boendam.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen Afrit Briele en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
4: Oh ja.
7: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
8: JS Montage.
9: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
10: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
6: Container Nederland.nl.
11: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
12: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
13: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: specialistbrabant.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Kijk nou, de Reddelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
7: 0626-222-498.
8: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het

0: cement-dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: J&D.
2: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
1: Radio J&D.
2: Het beste van 10 jaar. J&D. Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Boxtel.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, waar gaan we heen met het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
4: Al je afval aan de kant, met Rolcontainer Nederland.
3: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits, er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Leendeheid en Afrit Valkenswaard, 20 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam, een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, uit best.
10: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorlen.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
3: Ik zeg hey. Okay.
4: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
9: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
1: JPB, de zonweringspecialist.
2: Zonwering voor buiten en binnen.
3: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 585957
4: of kijk op henk.jobs.
6: De J&D
7: Roadshow.

0: Groenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staat nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
2: Radio JND.
1: Het beste van 10 jaar.
2: JND.
1: Het weekend van JND.
2: Het weekend van JND.

0: tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?

0: crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions. Gegarandeerd 100% feest.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
3: Kies je prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
0: J&D Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bel even met Henk.
7: Ja, bel even met Henk.
6: Bel even met Henk.
7: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 585957.
7: Of kijk op henk.jobs.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Schade.

0: winkel.
1: Op is op!
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Goedemorgen, met Van Zochel.
4: Met Van Zochel Mortelcentrale?
3: Ja, voor

0: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar, waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
6: Robby's Buitengewoon.
5: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
6: Robby's Buitengewoon.
5: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: J&D.
10: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
9: Radio J&D.
10: Het beste van 10 jaar.
9: J&D. Arthur Kruid.
11: Goedenavond, fijn vooruitzicht, hè? Het lekkere lange Pinksterweekend. Met tot 11 uur vanavond, de

de J&D Verzoekvraag.

0: dat zomerse gevoel hier op de radio. Ja!
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: 8 uur Kruid.
0: En dat zomerse gevoel, dat moeten we koesteren. En het is niet gek dat je het bezit. Wat een lekkere dag hebben we achter de rug. En wat komen ook nog hele fijne dagen aan als we de weergoden in ieder geval moeten geloven. En dat dan ook nog met Pinksteren. Dat extra vleugje, de tweede Pinksterdag maandag. Waarbij toch half Nederland wel van vrijheid mag gaan genieten. Och, het was druk op de weg, moet ik eerlijk zeggen. Je hoorde het ook al wel ieder uur eigenlijk voorbij komen. De hele dag, hè, de Nederlandse snelwegen die druk bevolkt waren. En zo tussen 7 en 8 uur, deze vrijdagavond, was dat nog steeds het geval. De radiopresentator heeft het maar net weten te redden. Maar goed, hè? Je hoort me. En we zijn van start gegaan met de J&D Verzoek vrijdagavond. Deze vrijdagavond tot 11 uur ben je ook weer van harte welkom om al je verzoekjes door te geven. Past het bij dit station? Is het aanwezig? Ga ik keihard aan de slag voor je. Dien ze in op 085-760-9936. 085-760-9936. Of middels de J&D-app. Je hoort het, als vaste luisteraar zijnde, een week geleden al heel erg veel lucht tekort. En we zijn een week later en nog steeds, joh, ongelooflijk. Ik zou bijna gaan denken dat het toch een allergie is waar ik last van heb. Want een verkoudheid, op een gegeven moment moet er toch wel een einde aan gaan komen. Dat is nog niet het geval. Ik wil verder helemaal niet klagen, jongens, echt niet.

Wat waren ze leuk samen. Je hoorde Siska Peters. Ronnie Tober. We gingen naar de kermis met ze. De twee artiesten die later ook nog een andere samenwerking met elkaar kenden. Een witte eend op het midden van de weg. Ze hebben meer met elkaar gedaan, muzikaal gezien. Verder niet hoor. Geen gekke dingen denken. Nee, Siska Peters had een relatie. En Ronnie ook zeker wel. Vierde onlangs nog een groot artiestenbestaan. Beide personen gelukkig nog in goede gezondheid onder ons. En vanavond in de J&D Verzoek vrijdagavond te horen. Op aanvraag van Leo Goerts is lekker op dit moment aan het barbecuen. Nou, een beetje de boel aan het afsluiten, want het vlees is zo goed als op. En de magen zijn gestild, er is geen honger meer. Zit er met een hele grote club. In ieder geval lekker te keuen en zometeen te borrelen. Dirk aanwezig, Joop, Aike en ook Gerben. Ik zie nog veel meer mensen. Wat leuk, jongens. Laat de radio lekker aanstaan en proost allen al daar. Het is 19 over 8. Radio J&D staat aan. Mocht je ook iets willen indienen, wil je een verzoekje indienen? Hartstikke leuk. Gewoon doen. De J&D app of anders 085-760-9936. 085-760-9936. Goedenavond, Arthur. Gelukkig weer weekend. En ja, zeker ballen. Harry is ook weer van de partij vanavond. Onder het genot van een biertje weer samen de week bespreken. Zou je vanavond speciaal voor Menno Thijs van SMK Logistics uit Eindhoven zomers plaatje willen draaien? Dit omdat Menno afgelopen week geslaagd is voor zijn NIWO-examen. Gefeliciteerd, jongen. De felicitaties namens de radiopresentatoren van J&D en ook uit naam van Frank de Wit uit Eindhoven. Een zomerslied. Dit is

toch wel geinig, hè? Die tekst, joh. En ook die klompensound van Jan Biggel. Iedereen weet, hoorde je. Jan, die morgen om 12:30 in de studio te vinden is. Morgen. Een gesprek onder andere over zijn aankomende fandag. Eind mei gaat grote festijn plaatsvinden. Niet alleen Jan Biggel zal op de fandag aanwezig zijn. Zou lullig zijn als hij niet aanwezig is. Het draait natuurlijk toch zeker om hem. Maar hij heeft ook nog heel veel grote, dikke artiesten. Ja, niet qua formaat, maar qua populariteit uitgenodigd. Belooft een hele grootse dag te worden. Morgen er dus meer over rond 12:30 bij Koen van der Vorst hier op de radio. Het is trouwens het weekend van de J&D Top 500... die morgen ook van start gaat. Rond 7:00 morgen de start bij Koen, daarna Willem en zo een vervolg. Ik sta morgen ook nog in de planning en maandag ook. Het belooft iets heel leuks te worden. Ik hoop dat je er ook aankomend weekend in ieder geval bij bent. Jan Biggel, op aanvraag van Luc Kremers. Druk bezig met de bus inrichten voor onze vriend. En kan die druk aan de bende. Groet uit het mooie Zeeland. En nu vraag ik me af, is dat de provincie Zeeland of gaat het over het dorp Zeeland? Luc, wellicht dat je nog even in de lucht kan komen, man. Ja, ik wil zeker toch wel even weten welk Zeeland het nu echt betreft. Misschien een beetje erg nieuwsgierig aangelegd. Aan de andere kant, vragen staat vrij, toch? Het is bijna 8:30. En zo voor de commercials sluiten we af met een leuk duet. Het duet tussen Tim Douwsma en Monietje Smit. Eén zomeravond met jou. Hey Arthur, fijn dat je weer een avondje mag draaien. Eén zomeravond met jou zou ik leuk vinden om te horen. Liefst Janice. Nou, bij deze meid. En ja, zeker. De deur gaf weer toegang

0: advertentie op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: En Jack, wat vind je?

0: jaren mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
4: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
8: Die maakt elk project perfect.
7: Toppie!
8: Paintproject.
7: Meer info op paintproject.nl.
9: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
10: Kijk nou, de Reddelouw!
11: Die gaat weer een vloertje leggen.
12: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
13: 0626-222-498.
9: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
10: Kijk nou, de Reddelouw!

0: lauwkerkhof.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehands auto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI.
6: Tweedehands. Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: 8 uur Kruid. Met dit nummer maken wij iemand blij. Maak ook iemand blij. En vraag jouw plaat aan via de JND-app. 085-760-9936.

aanwezig vanavond bij J&D. Op haar verzoek, Marco Schuitmaker. Nadine, kreeg je Jan Smit gratis bij mij. Van Goes tot Permanent, speciaal voor jou. En een fijn weekend. Lekker lang lekker, Pinksterweekend 2026. Och, wat hebben we er zin in, zeg. De top 500 die staat te trappelen om los te mogen gaan. Morgenochtend om 7 uur. Een harde knal wilde ik eigenlijk zeggen, maar dat is wat overdreven. Maar we beginnen gewoon rustig, hoor. Zeker. Geen zorgen. Je schrik je tabletten 's ochtends 7 uur. Nee, gaan we zeker niet doen. En het eindschot, dat wordt wel dan gegeven. Aankomende maandagavond, tegen 7 uur, hoor je de nummer 1 van de lijst. Die zeker nog niet bekend is op dit moment. Dat houden we een beetje stiekem, houden we een beetje geheim. Dat maakt het wat spannender, zullen we maar zeggen. 9:10. Ik heb het idee dat Sharona Steenbreker een groot Jamant-fan is. Ik heb in het verleden wel eens vaker verzoekjes van haar binnen zien komen voor Jamant. En nu vraagt ze om de samenwerking tussen Jamant en Gerard Pals. Dat is nieuw, heel nieuw. Voelt nog een beetje warm aan, dus deze week verschenen. En belooft een grote, dikke, vette zomerhit te worden in 2026. Een mooie...

Dat wordt file rijden. Denk je ook niet? Morgen? Och, wat zal het een gekte worden. De wegen naar Zandvoort aan Zee. Denk dat je het moet vermijden. Je hebt om mazzel als je natuurlijk in Zandvoort zelf woont of in de buurt. Belooft wel een mooie dag ook daar te worden. Het wordt 24 graden aan de kust. Nou ja, hier kan het zelfs 30 worden in het binnenland. Voor veel mensen worden deze temperaturen al eigenlijk onaangenaam. Och, gaan we weer klagen. Maar het is wel zo, niet iedereen is er gelukkig gestemd mee. En een kleine tip dan vanuit Radio J&D. Mogen het niet duidelijk zijn. Zoek veel verkoeling op. Drink ook voldoende water. Maar ja, je zou bijna denken dat het tips zijn die onnodig zijn. Maar toch, hè, gebeurt het dat mensen onwel worden, toch niet gehoor aan geven. Bianca van Hoesel gaf wel gehoor aan het feit dat je je favoriete muziek kenbaar kan maken. Oftewel, je verzoekjes kunt indienen op vrijdagavond. Mooi weer, Radio J&D aan en ons verzoeknummer van Stefanos. Iets stiller, het nieuwe nummer. Bianca, hij is nog niet door de keuring bij de platenbaas. Ik zie hem nog niet in de studio aanwezig in ieder geval. Dus ja, als je het niet heel erg vindt, en ik denk dat dat zeker niet het geval is, heb ik voor je donders goed natuurlijk de voorgaande single. En de titel zegt voldoende. Hij is nog steeds donders.

bij het horen van dit oh zo mooie nummer van BZN. Kwam uit in 1986. En behoorde toch wel behoorlijk tot een van de grote publieksfavorieten tijdens concerten van BZN. En het is ook nog heel knap. Ik weet niet of het je wel eens opgevallen is. Het nummer bestaat namelijk uit twee talen. Frans en Engels. Het refrein is in het Engels gezongen en de coupletten hoor je dus in het Franstalige, in de Franstalige taal. Het is niet de eerste keer dat BZN dit zo deed op deze manier. Chanson d'amour, ik weet niet of je het nummer kent, ook een hit geweest. Daarbij was dat ook het geval, dus dat er twee talen aangetikt werden door de bandleden van BZN, Jan Keizer. En was dit toen nog Carola, of was dit al Carola, of was dit Arnie Schilder? Volgens mij is dit al Carola. Durf het bijna wel gewoon 100% te beweren. Ja, 1986 was Arnie Schilder al niet meer aanwezig bij BZN. Het is bijna 9 uur. We spreken af met elkaar. Ik neem dat besluit hier bij deze gewoon. Je blijft er toch gewoon bij, het tweede uur, het vervolg van de J&D Verzoek vrijdagavond. En als je iets wilt indienen, wil laten weten dat je aanwezig bent. Misschien lekker lang dit Pinksterweekend op een andere locatie dan normaliter. Ik hoor graag van je, 085-760-9936. Dat is 085-760-9936. Als je wilt whatsappen naar de studio. En anders de J&D-app even raadplegen, oké? Okay? John de Bever. Hij krijgt de eer in dit laatste, of ja, in dit laatste uur van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik zeg het helemaal foutief, jongens. Ik denk dat ik de airco even aan moet gaan zetten. Als jij nu nog niet weet, is de titel van zijn allernieuwste single. Een bericht ontvangen van Leen Jansen. Woont in Geleen, wil je voor mijn lieve vrouwtje Anja de nieuwe van John de Bever AUB draaien? Bij deze!

0: lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
1: Grindkeizer.nl.
2: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ik heb de lente in mijn bol.
8: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten, meldt Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes'en en Ferrari's waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: JND.
8: Vanaf 7 uur, het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
0: Radio JND.
8: Het beste van 10 jaar.
0: JND. Arthur Kruijts.
9: Welkom, het is de verzoekvrijdagavond. Arlette, hartstikke bedankt voor het doorgeven van je verzoekje. Dit is Jannes, speciaal voor jou. Bij JND.

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

onlangs verschenen is. Ik heb even de lijst niet bij de hand. Ja, hij ligt hier. Nou, weet je, dat doet er ook niet toe. Wellicht dat je vanmiddag wel hebt geluisterd tussen 3 en 6 uur. Alle 30 platen weer op een rij. De meest populaire hier bij dit radiostation waren weer te horen. En normaal gesproken hoor je ze non-stop morgen. Is niet het geval, want tijdens het Pinksterweekend mogen het nog niet duidelijk zijn. Ben je vanaf morgenochtend 7 uur hartstikke welkom bij de J&D Top 500. Tot 11 uur zijn we radioactief vanavond met de Verzoek Vrijdagavond. Ik vind het leuk om te vernemen dat bijvoorbeeld ook op de camping geluisterd wordt. Camping Het Haasje in Oosterhout. Zometeen ga ik jullie ingediende plaat aantikken. Gaan we doen, jongens. Maar eerst Django. Hij mag niet ontbreken bij J&D. Hij komt zeker geen aandacht tekort. Dat is één ding wat zeker is. Mijn lieve schat hoor je vanavond aangevraagd door Ronnie Snijder. Speciaal voor zijn vrouwtje.

bracht recent namelijk nog een album uit. In samenwerking met haar eigen zoon, Richard Tucky. Kun je nagaan. Ja, een belangrijke zaak was ook in 2016. Toen ontving ze namelijk een eredoctoraat in de muziek van de Anglia Ruskin University in Cambridge. Vanwege haar grote invloed op muziekgeschiedenis. If you can, give me love. Speciaal voor alle zonaanbidders. Ik niet hoor, want vrouwenbloot is handeldood. Radiopresentator, wat verkondigt u nu toch allemaal? Nee hoor, het zijn de woorden van Toon de Bloemist uit Eindhoven, die aan ieder een fijn weekend toewenst. En Toon, ik hoop dat het toch een beetje mee gaat vallen morgen natuurlijk voor je. Kan dus ook zo'n lange dag als er helemaal geen conditie is. Maar heel eerlijk, het is Nederland. Hè? Dus we moeten het ook allemaal nog weer toch een beetje gaan zien. En ja, bloemen houden van mensen en horen ook tijdens het Pinksterweekend gewoon aangeschaft te worden. Ik vind het gewoon een goed plan. Het is bijna 9:30. Arthur hier. In de uren van de J&D Verzoek vrijdagavond met voor Famke nu Damien Vanos. Zing mee!

0: Tommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via tommel18.nl.
1: Tommel 18, grill en bar.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleut halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: De JND.
2: JND.
1: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur kruid.

0: Hey buurvrouw.
1: Wesley Klein en Bolle Tito met Hey buurvrouw hier bij jouw radio J&D. 9:50. Tot 11 uur zijn we radioactief voor je. In goede zin. En kun je lekker ouderwets je verzoekjes indienen bij ons. 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders de JND-app raadplegen. Morgen de top 500, de start om 7 uur. De komende dagen tot en met maandagavond 7 uur. Dan hoor je tegen 7 uur dus de nummer 1 van de top 500. En die lijst is gebaseerd op ruim 10 jaar lang radio JND... en is 100% de moeite waard om te beluisteren. Zorg ervoor dat je niets mist. Tel lekker mee. En stem ook vanaf morgen af op Radio JND. Rutger van Barneveld. Wat leuk dat hij ook weer terug is. Op de Nederlandse markt met een nieuw werkje. Hij heeft even de tijd ervoor voor genomen. En dat is niet meer dan normaal ook. Hè? Want dan kom je ook denk ik toch wel met iets goeds. En ja, we hebben er ook al mee te maken. We moeten ermee dealen. Veel mensen hebben er zeker geen problemen mee. Zwoele zomernachten. Karel van Rooij. Vroeg of het...

0: Waar is toch mijn caravan van Herman Berking? Waar komt deze man vandaan? Ja, dat had je wel door, denk ik, hè?
1: Is J&D.
0: Natuurlijk, Utrecht, Mustachi. Herman Berking heeft ook samen met conferencen met de dame Tineke Schouten heel wat leuke dingen uitgesproken. Ze zijn ook bevriend met elkaar. En volgens mij doen ze tegenwoordig niets meer samen. Dat is jammer, want het waren toch zeker wel twee talentvolle personen bij elkaar. Wat dan toch ook wel weer behoorlijk de boel weet te versterken, zeg maar. Een gezelligheid op camping is aanwezig. De camping Beringer Zand, tenminste. Dat is een beetje de constatering die ik maak. Voor alle campinggasten, aangeboden door John en Sabine Verkerk. Waar is toch mijn caravan? Van Herman Berking. Dankjewel, John en Sabine, voor jullie leuke, ingediende, muzikale suggestie. Ja, ik vind het heel creatief. Ik vind het fantastisch, hoor. Het is 9:45. En zometeen gaan we zwijmelen met een leuke feel-good song hier bij jouw Radio J&D. Maar nu eerst aandacht voor Chris Bauer. Je hoort vanavond een vent.

The Soul en Pijn is te horen in de stem van Percy Sledge. When a Man Loves a Woman. De inspiratie voor het nummer kwam voort uit liefdesverdriet. Dat geldt gelukkig niet voor de jonge dame die verantwoordelijk was voor Percy Sledge bij Radio J&D. Wil je AUB het o zo mooie Percy Sledge When a Man Loves a Woman draaien voor mijn vriend John? Kusjes Corina. Wat fijn dat het leuk met jullie gaat. En er in ieder geval tot op heden nog geen sprake is van liefdesverdriet. En daar gaan we ook zeker niet van uit. Lang leven de liefde toch. 9 voor 10. Je bent bij Radio J&D. Je hoort ons op DAB+. Je hoort ons op FM. Via de J&D-app. Via Ziggo. KPN. En ook op radiojnd.nl zijn we uiteraard te vinden. Zometeen een vervolg van dit radiospectakel. En als je erbij wilt zijn met jouw ingediende verzoekje, dan ben je hartstikke welkom. De poorten en deuren zijn geopend al vanaf vanavond 8 uur. Kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Als je een WhatsApp-bericht wilt verzenden. En anders de J&D-app even raadplegen. Eén nacht met jou. Het is de titel van een song van Henk Bernaar van alweer een tijdje geleden. En rond 9:30 gebeurde het vanavond. In Huizen Rietbroek werd ook de radio aangezet op Radio J&D. En speciaal voor Frans NL nu. Dit fantastische lied van Henk Bernaar.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
6: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
7: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: www.rocks.nl.
1: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak. Smit.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Hey, hallo, Jan Degelier. Zondag 31 mei is het weer.

0: Stop!
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: J&D.
11: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De J&D Top 500.
10: Radio J&D.
11: Het beste van 10 jaar.
10: Arthur Kruid.
12: Yes, dat ben ik. Volledig in dienst van jou in de J&D Verzoek Vrijdagavond. Kom je nog even door met je verzoekje?

hetgeen wat jullie natuurlijk op de plaat hebben uitgebracht. Want die zijn allemaal fantastisch. Maar we zouden het leuk vinden gewoon als er wat nieuw werk van jullie samen verschijnen gaat. Want natuurlijk solo zijn jullie ook nog steeds hartstikke actief. Met een dikke duim omhoog. Vanavond hoorde je die oh zo leuke song Verboden Liefde. Op aanvraag van Marco Vos. Luisterrijk hier in Maastricht. Allemaal een heel mooi Pinksterweekend toegewenst. Marco hetzelfde. En nou, je zit gebakken daar in het oh zo fijne Maastricht. Ja, misschien is het voor jou natuurlijk allemaal heel normaal, maar als buitenstaander zijnde kom ik er enorm graag toch wel. De gemütlichkeit, hè? En nou ja, natuurlijk ook wel de vlaaien, maar daar hoef je niet alleen speciaal voor naar Maastricht, uiteraard. 13 over 10. Je bent erbij. De verzoekvrijdagavond is van jou. En ik vind het helemaal fantastisch. Zelfs in Kreta wordt er op dit moment geluisterd. Door Lisette en Peter. Zijn op vakantie. Vaste luisteraars. En melden hier hallo hier uit het geweldige Kreta. We zijn er net nog even bij. Graag Jeroen van Zelfs met Griekenland. Zijn nieuwe werkje. Ga ik zo meteen behandelen, Lisette. Ik hoop dat je nog voldoende bundel hebt. Of wellicht dat je gewoon hartstikke handig de wifi hebt ingeschakeld. Dan eerst aandacht voor een bericht van Edwin. Wil je vanavond een heerlijke piratenklassieker AUB draaien van de Sunscenes met Hoor je het ruisen?

Een nummer dat we in allerlei varianten kennen. Maar dit is de allernieuwste 2026 uit de mond van Jeroen van Zels met de Griekse Nacht. Voor Peter en Lisette daar op het romantische, fijne Kreta. En de wifi doet goed zijn werk. Nou, dat vind ik heel fijn om te vernemen, jongens. Fijne vakantie al daar. Om een beetje toch in de vakantiesfeer te blijven, heb ik de Goombay Dance Band ook vanavond uitgenodigd. Ik hoop dat je het geen probleem vindt.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
8: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
9: ABN. Met de M van Magnifiek.

0: markt in Schijndel. Energy met de E van Impact.
1: En geen een tamtam, het staat rap op Boendam.
2: De betaaltelefoon.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Goedenavond! Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: pompen, groot of klein, moeten bij de betontelefoon zijn. Betontelefoon.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de

0: www.audi-go.nl. Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: 8 uur kruid.

nooit heel erg goed naar de tekst geluisterd. Ja, dat is heel schandalig misschien wel. Maar goed, ik werd er dan toch een beetje opgebracht omdat ik hier doorkrijg geweldige tekst. En inderdaad, ik moet je volledig gelijk geven. Geniaal verzonnen, absoluut. 6:30. Top dat je er nog bij bent. En de uitnodiging hebt aanvaard vanavond voor de J&D Verzoek vrijdagavond. Deze fijne dag voor het o zo lekker lange Pinksterweekend, hè. Zometeen nog onder andere Nelis Leeman onderweg.

0: podium act, want het nummer was ingezongen door studiomuzikanten. En dat deden ze goed in 1978, was toch zeker wel uitgeroepen tot de zomerhit in dat jaar. En anno 2026 gaat het nog steeds lekker mee. Het hoeft maar een beetje zonneschijn te zijn en we krijgen allemaal toch gelijk een beetje de behoefte om je, nou ja, te verblijden met dit soort fijne liedjes. Er komen ook diverse reacties op binnen. Piet, zorg voor toch wel behoorlijke herinneringen die naar boven kunnen komen bij heel wat personen. Radio J&D, we kijken uit naar een fijn weekend in het vooruitzicht met onze top 500. We hopen uiteraard dat je aanwezig bent en met ons mee gaat tellen vanaf morgenochtend 7 uur. En tevens hebben we ook nog visite. Het gaat gewoon door, hoor. Jan Biggel komt morgenmiddag langs. Rond 12:30 zal hij je zijn intrede doen. En alles, maar dan ook echt alles gaan vertellen. Over de fanavond, of nee, fandag, ho ho ho. Heeft er gewoon een hele dag van gemaakt. Jan Biggel en Friends. Morgen veel meer informatie over die dag. En wellicht ook nog wat andere zaken die aan de orde zullen gaan komen. Zijn huidige single slaat lekker aan. Wellicht dat hij ook alweer bezig is met nieuw werk. Het zal me niet verbazen eigenlijk. Voor mijn vrouw Rian van Frans Martens. Nog steeds op de camping Het Haasje aanwezig. Nelis Leeman. Wie denk jij wel? Wie ik ben, is dit?
1: Ik heb mijn tijd aan jou verspeeld.

0: trotje. Rob Zorn, er gaat een trein naar Niemandsland.
1: Radio JND.
0: Al heel wat jaren volg ik Rob Zorn op de social media. En ik moet je eerlijk zeggen, het was een onstuimig weetje toch wel. Rob Zorn had namelijk, niet zulke hele lieve woorden uitgesproken naar zangeres Harney toe. En ging wat heen en weer, zeg maar. Fans van Harney die hielden dat bij Rob in de gaten en informeerde Harney er weer mee. En ja, een hele commotie toch eigenlijk wel. Ik weet niet of het nog goed is gekomen. Jammer jongens, geen oorlog. Laten we toch gewoon vredevol met elkaar omgaan. Ook in het artiestenwereldje. Het is helemaal nergens op gestoeld eigenlijk. Maar ja, goed. Robby Zorn, hij heeft wel hele fijne muziek uitgebracht, laten we eerlijk zijn. En dit komt uit zijn begincarrière. Sterker nog, dit is tot op heden denk ik wel toch een van zijn grootste hits. Alhoewel, Bloedje, Bloedje Heet mag ook wel in het rijtje vernoemd worden. En dat nummer dat zal de komende tijd ook veelvuldig gedraaid gaan worden. In ieder geval als de temperaturen behoorlijke graden gaan aantikken weer. Hey, het is 10 voor 11. Dit was hem voor vanavond. De J&D verzoek vrijdagavond. De dag voor aanvang van het Pinksterweekend. Druk op de wegen, dat hebben we geweten. Mocht je al op je vakantiebestemming zijn of gewoon een lekker weekend gaan vieren. Heel veel plezier. Doe het samen met ons, met jouw vrienden van Radio J&D. Nou ja, dan zeg ik dikke duim omhoog. Helemaal top, joh. Morgenavond zal ik er zijn tussen 6 en 7. En maandag ook nog aanwezig met de top 500. Mijn bijdrage in ieder geval tussen 11 en 1 uur. Maar goed, de rest van mijn collega's tellen ook met je af. Dus 100% de moeite waard, joh. Dan nu als laatste muzikale suggestie een blik werpend op het grote scherm. Een bericht afkomstig van Vanessa Theuwissen. Wil je voor Rob en Jannie AUB Justin de Wild draaien? Met Cheerio. Gaan we doen. Staat het nummer nog steeds op nummer 1 in de... Ja, natuurlijk staat het nummer op nummer 1 in de J&D. Dat kan haast niet anders. Hey, fijne dagen!
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.nl.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
6: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
7: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
8: Slagerij Fons Pessers. Nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue.

0: zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zonen aan de dijk.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 11 uur.
5: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze, maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio J&D.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
14: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: JND.
2: Morgenochtend vanaf 7 uur. Het hele Pinksterweekend lang. De JND Top 500.
1: Radio JND.
2: Het beste van 10 jaar.
1: JND.
2: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND. Van JND.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
10: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
11: Tegelhal Brabant. Ook voor

0: complete montage van uw tegels en sanitair.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhaalbrabant.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhaalbrabant.nl.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De J&D.
7: J&D.
6: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van J&D.

lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Eergisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nieuw.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En

0: Op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ondernemers opgelet!
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Goedenacht, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De nieuwe J&D-app

0: Hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja. Hey, jij had ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni.
3: Helmond!
4: Ja, jongen.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Day hoor je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen.